dan kan het niet waar zijn. Momenten maal, wie zal dat dan jong? Zet even weer, ja, in het beuk lees toepen. Zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitten, weet je, als ze, ja. Dat is, dat is er niet meer zaken, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Daarom zie je, die hebben een rutrust, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: Die rutrust, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: voor mij een kals, maar voor mijn veert een eimer water en een teller met hooi.
1: Als een meisje met een kals en een water, dat zit klaar. En hooi, we zijn nog geen vegetariër. Dat pijn kan de lief kopen gaan onder de frans.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

gezeten. Dan een zwaar momenten maal bevol zaten, jong. Zet het voor ja, in het meeglees toepen, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, ja, zo, ja. Hij is er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.